0: Hallo, ik ben Mark en ik nodig jullie iedere zaterdag tussen 10 en 12 uit op ons Antwerps terras. De interviews van de afgelopen week, het Antwerps verhaaltje van Patrick van Uitsel, de lekker Antwerpen tip van Michel, je hoort ze allemaal nog eens terug, samen met onder meer toffe nieuwe songs en een overzichtje van de jarigen van die dag.
1: Het Antwerps terras van Radio Express. Iedere

0: Je asbest veilig en professioneel laten verwijderen? Kies voor Credin. Wij bieden hoogwaardige oplossingen voor asbestsanering. Benieuwd naar de mogelijkheden of een vrijblijvende offerte aanvragen? Kijk dan op credin.be. Credin, jouw partner bij asbestsanering.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Antwerpen smaakt. En dat hoor je bij Michel van der Aura. Elke vrijdag rond 8:10, 13:10 en 17:10 serveert hij in Lekker Antwerpen de lekkerste gesprekken over eten en drinken in stad. Van culinaire toppers tot verborgen tafeltjes. Van een frisse pint tot een verfijnd gerecht. Alles komt aan bod in Lekker Antwerpen. Iedere vrijdag op Express.

0: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
1: Radio Express, de radio van stad.
2: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Dit is Radio Express. Genieten en swingen.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Antwerpen smaakt. En dat hoor je bij Michel van der Aura. Elke vrijdag rond 8:10, 13:10 en 17:10 serveert hij in Lekker Antwerpen de lekkerste gesprekken over eten en drinken in de stad. Van culinaire toppers tot verborgen tafeltjes. Van een frisse pint tot een verfijnd gerecht. Alles komt aan bod in Lekker Antwerpen. Iedere vrijdag op

Zondag 21 juni, dan is er feest op het eilandje. En Radio Express is erbij. Van 11 tot 17 uur wordt het Schengenplein de plek voor gezelligheid. Snuister rond op de kunst- en ambachtenmarkt of steek zelf de handen uit de mouwen tijdens een van de vele workshops. Voor de kinderen is er leuke animatie. Team Anders brengt theater tot leven en met een lokale gids ontdek je de buurt zoals je ze nog nooit zag. En er is meer. Kom zeker eens langs de Food Truck Corner of schuif gezellig aan bij de gratis volkskeuken. Radio Express zorgt de hele dag voor sfeer met muziek en tussen 12 en 15 uur is er een live uitzending vol plezante interviews. Feest op het eilandje, zondag 21 juni van 11 tot 17 uur op het Schengenplein in Antwerpen. Mis het zeker niet!

Antwerpen smaakt. En dat hoor je bij Michel van der Aura. Elke vrijdag rond 8:10, 13:10 en 17:10 serveert hij in Lekker Antwerpen de lekkerste gesprekken over eten en drinken in de stad. Van culinaire toppers tot verborgen tafeltjes. Van een frisse pint tot een verfijnd gerecht. Alles komt aan bod in Lekker Antwerpen. Iedere vrijdag op Express.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Leuk dat je er weer bij bent. Wij van Express serveren je weer de beste muziekmix en tevens ook het laatste nieuws uit Antwerpen. Maak het jezelf comfortabel en gezellig. En luister lekker.

was een Duitse ondernemer die leefde van 1858 tot 1941 en was iemand die ook een groot naaiatelier bezat. Hij was ook een van de weinige Duitsers die een auto bezat, meer bepaald een Benz motorpaard, zoals dat in die tijd werd genoemd. Op zondag 16 mei 1895 besloot hij eens goed gek te doen en tegen hoge snelheid door de straten van Denzelingen te rijden. De topsnelheid van een Benz bedroeg toen 20 km per uur. De technologie voor het bepalen van snelheid in die tijd waren de gordijnen van de lokale cafés. Bewogen die als er een voertuig passeerde, dan reed het te snel. Gutemann kreeg toen een boete van 3 mark voor overdreven snelheid. Omgerekend komt dat overeen met 50 euro vandaag. Radio.

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. In de vroege jaren 60 was er eens een Engelse rockabilly-artiest met een wel heel opvallende ooglap op zijn rechteroog. Zijn naam was Johnny Kidd, die in 1960 een hit scoorde samen met zijn begeleidingsband The Pirates, namelijk Shakin' All Over. Het was een song die hij zelf had gecomponeerd. De bedoeling was om het als B-kant te gebruiken op de single Yes Sir, That's My Baby, een cover van Ricky Nelson. Johnny zat op een ochtend met zijn band in de koffiebar Freight Train in Soho, Londen. Dat was de dag voor ze naar de studio zouden gaan. In die koffiebar stelde Johnny zijn nummer Shakin' All Over voor aan de rest van de band. Het was een echte Britse rocksong in rockabilly-stijl en hun producer vond het zo goed dat het op de A-kant verscheen en een grote hit werd. Het was hun gitarist Joe Moretti die het kenmerkende geluid van het nummer creëerde door een sigarettenaansteker op en neer over zijn gitaar te schuiven. In Amerika werd de song een hit voor Chet Allen and the Expressions, een Canadese band die wat later werd omgedoopt tot de Guess Who. Ook de Swinging Blue Jeans en The Who maakten er hun versie van. Johnny Kidd kwam echter in 1966 als passagier om in een auto-ongeluk. Het eigen geschreven Shakin' All Over zal dan ook zijn bekendste liedje blijven.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
4: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwd de naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
5: Buddy's Gold, waar dat is hier een vertrouwen, geld waard zijn.
6: Antwerpen smaakt. En dat hoor je bij Michel van der Aura. Elke vrijdag rond 8:10, 13:10 en 17:10 serveert hij in Lekker Antwerpen de lekkerste gesprekken over eten en drinken in de stad. Van culinaire toppers tot verborgen tafeltjes. Van een frisse pint tot een verfijnd gerecht. Alles komt aan bod in Lekker Antwerpen. Iedere vrijdag op Expo.

Op 27 en 28 juni wordt het Te Boulaar Park omgetoverd tot een groots openluchtcircus. Tijdens Circus Boularen geniet je gratis van acrobaten, clowns en jongleurs, maar ook van muziek, kinderanimatie en gezellige foodtrucks. Het festival is er voor jong en oud en de sfeer is zomers en ontspannen. Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk, maar kom wel op tijd, want volzet is volzet. Bruidsmeisjes, dat kan je zien tussen 15 mei en 21 juni in het EWT in Deurne. Vier vriendinnen hebben op het einde van het middelbaar aan elkaar gezworen om altijd op elkaars bruiloft aanwezig te zijn, wat er ook gebeurt. 30 jaar later gaan ze opnieuw door vele vuren om die belofte stand te houden. Op het podium staan Jan de Bijen, Annelies Boel, Ann Lauwerijns, Annick Pauwels, Daisy Thijs en Liv van Aalst. Bruidsmeisjes in het EWT tussen 15 mei en 21 juni.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Goedemorgen en welkom bij Express. We zijn weer helemaal klaar voor een dag met vrolijke deuntjes. En we houden je ook graag op de hoogte van alles wat er in Antwerpen gebeurd is. En nog te gebeuren staat. Veel muziek dus en Antwerpse informatie. Dat is het concept van Radio.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instant betaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: En nu nuttige, praktische, plezante en soms ook wel eens overbodige weetjes op Radio Express. Hier is Christophe van Dam.
1: Wie de Vampyrum Spectrum, oftewel grote echte vampier, tegenkomt, zal waarschijnlijk even schrikken. Deze grootste vleermuis uit Amerika kan namelijk een spanwijdte van een meter hebben. Maar wist je dat deze roofdieren erg zachtaardig zijn? Ze leven immers in families waarbij de zorg voor de kinderen evenredig verdeeld blijkt onder de ouders, iets wat onder zoogdieren vrij uitzonderlijk is. Bovendien zagen onderzoekers hoe een vleermuis die na een vliegtocht terugkeerde een vleugel van de thuisgebleven vleermuis over zich heen kreeg. Een begroeting, als het ware, die hen erg deed denken aan een menselijke omhelzing. Het slapen is een aandoenlijke aangelegenheid om te aanschouwen. Het gezin vormt een hechte knuffelbal. Iedere vleermuis slaat een vleugel over zijn buurman heen, met de snuitjes tegen elkaar gedrukt, aldus een van de onderzoekers. De vroege middeleeuwen waren doordrenkt van het bovennatuurlijke. Met toverspreuken en magie probeerden onze voorouders de hogere machten te vriend te houden. Het christendom veroordeelde die gebruiken, maar nam ze zelf ook op in de christelijke leer en beschouwde ze als creaties van de duivel. Geneeskunde werd in die tijd bedreven door vrouwen, maar als ze iemand genazen, werd dat meestal niet alleen toegeschreven aan hun medische kennis, maar ook aan de magie die ze daarbovenop hadden aangewend. Zo ontstond het idee dat vrouwen dichter bij het bovennatuurlijke stonden dan mannen en rechtstreeks contact hadden met de godenwereld.

Zondag 21 juni, dan is er feest op het eilandje. En Radio Express is erbij. Van 11 tot 17 uur wordt het Schengenplein de plek voor gezelligheid. Snuister rond op de kunst- en ambachtenmarkt of steek zelf de handen uit de mouwen tijdens een van de vele workshops. Voor de kinderen is er leuke animatie. Team Anders brengt theater tot leven en met een lokale gids ontdek je de buurt zoals je ze nog nooit zag. En er is meer. Kom zeker eens langs de Foodtruck Corner of schuif gezellig aan bij de gratis volkskeuken. Radio Express zorgt de hele dag voor sfeer met muziek en tussen 12 en 15 uur is er een live uitzending vol plezante interviews. Feest op het eilandje, zondag 21 juni van 11 tot 17 uur op het Schengenplein in Antwerpen. Mis het zeker niet!

Jeff Goldblum is een internationaal gelauwerde, award-winnende acteur en muzikant met een carrière die bijna 6 decennia omspant. Je kent hem ongetwijfeld van onder meer Jurassic Park, Wicked, Independence Day en The Fly. Muziek vormt een essentieel en langdurig onderdeel van Goldblum's artistieke carrière. 30 jaar geleden richtte hij de Mildred Schnitzer Orchestra op, waarmee hij wereldwijd optreedt en eigentijdse arrangementen brengt van klassieke jazz en American Songbook standards. Het ensemble bracht al 4 albums uit. Het nieuwste, Still Blooming, debuteerde in 2025 op nummer 1 in de officiële jazz en blues albumcharts. Jeff Goldblum en de Mildred Schnitzer Orchestra, The Night Blooms World Tour, zie je op 7 juli om 20 uur in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Het is weer zover. Van 11 tot 14 juli meren de indrukwekkende Tall Ships opnieuw aan in Antwerpen. Langs de Scheldekaaien en in de dokken bewonder je tientallen historische zeilschepen, elk met een eigen verhaal. Het evenement draait niet alleen om de race, maar vooral om avontuur, samenwerking en internationale uitwisseling. Ook 100 Belgische jongeren varen mee als The Antwerp Crew. Een uniek maritiem spektakel dus dat slechts om de 4 jaar naar Antwerpen komt. Je kan er naar gaan kijken tussen 11 en 14 juli.

0: Je asbest veilig en professioneel laten verwijderen? Kies voor Credim. Wij bieden hoogwaardige oplossingen voor asbestsanering. Benieuwd naar de mogelijkheden of een vrijblijvende offerte aanvragen? Kijk dan op credim.be. Credim, jouw partner bij asbestsanering.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
2: Radio Express, the radio won't
3: stop.
2: And 3, 2, 1.
3: Here comes the music.
4: Hey, Mark Hallebrook.
5: Showtime.
6: Are you ready?
7: I'm ready.
6: Go!
8: Music.

Showtime van de Tramps met Disco Inferno. Het nummer dat we ook kennen in de uitvoering van Tina Turner. En daarover straks meer, want ik heb een merkwaardig duet dadelijk tussen Tina Turner en Barry White. Maar eerst heb ik nog een bizar nieuwsbericht, een beetje een lastig nieuwsbericht zelfs, van een ouder en een kindje van 3 jaar, die wel een heel duur kunstwerk heeft gemaakt voor papa en mama. Normaal gezien zijn de ouders altijd wel blij met dat soort van kunstwerkjes, maar in dit geval, de peuter had namelijk echte geldbiljetten als papier gebruikt om unicorns in haar kleurboek te versieren. De geldbiljetten zo'n beetje geknipt, hè. Je kent dat. Briefjes uiteraard in vormen geknipt en zo. €1.700 verprutst. Gelukkig betaalt de bank het geld terug als de serienummers een beetje zichtbaar zijn. Ach ja, kindjes, hè. Goed, eerst even fine-tunen. Oké, dat lukt. We kunnen verder met Showtime en ik heb alweer een gesprekje, een interviewtje met een madame die onlangs 80 jaar is geworden. Ze zingt al van de jaren 60. Het gaat om Cher van de duo Sonny en Cher. Maar eerst een beetje propaganda. Dit is P-Machinery.

Wat een orchestratie. Denk je dan, maar alles komt uit hun machine. De band heet dan ook P-Machinery. De synthesizerperiode, helemaal jaren 80. Hè. Propaganda was dat. En dan, zoals beloofd, dat duet tussen twee grootheden. Tina Turner enerzijds met de vrouwenstem. En Barry White anderzijds met de diepe mannenstem. Het was een hitje in de jaren 90. Deze In Your Wildest Dreams. Droom even mee. En doe alsof ze nog altijd leven. The sun goes down.

0: Just Jack met The Stars in Their Eyes. Ja, de K3 Original Tour zit erop. Ik heb nog een oude K3 Original jingle.
1: Wij zijn K3 bij Hullebroek Mark.
0: Ja, inderdaad. Zeg, hoe oud was jij, beste vrienden, luisteraars? Hoe oud was jij toen Oya Lely uitkwam van de originele K3? Wel, de jonge K3'tjes die waren toen een jaar of 7, 8 staartjes in het haar. En ze hebben er ook een liedje over gemaakt. Het is hun nieuwe zomerplaat. Dit is de huidige K3, zeg maar. En de zomer van Oya Lely. Ik ben ervan overtuigd, je zingt meteen mee.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
4: Een wereld van verhalen.
3: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio. En ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
4: Summit.
3: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
4: Summit. Een wereld van verhalen.
5: Radio Express. Here comes the music. Hey, Mark.

dat zullen we morgen dan nog wel zien. Will You Still Love Me Tomorrow? Een nummer uit de film Dirty Dancing, maar oorspronkelijk van nog langer geleden. De Shirelles waren dat. Ik heb wat lastig nieuws voor een plattelandsvrouw uit Australië. En haar droom is uitgedraaid op een heuse nachtmerrie. Rond haar woning staat nu namelijk een 3 meter hoge muur van mest en andere vuiligheid. En met dat soort pesterijen proberen de nieuwe buren die buur dus weg te jagen. Het huis is nu onverkoopbaar geworden, zeg maar. Megan Perry is aan het treuren en ik kan misschien via de radio vragen, heeft er toevallig iemand mest nodig? Voor de patatten of zo? Zeg, dit is Cashmere. Het is een band uit Nederland met bekende artiesten, maar daarover straks meer. Nummer 1, Love is What I Want.

In de lente van 1979 een hit voor Kashmir. En wie waren dat, die Kashmir? Dat was enerzijds, de mannenstem was Peter Hollestelle. En Peter Hollestelle, dat is de broer van zangeres Connie van den Bos. Het meisje zelf, de zangeres, was Jody Pijper, die later nog in het achtergrondkoor bij onder andere Wiltura zou gaan zingen. En Jody Pijper zong ook mee in de Stars on 45. Het nummer zelf is origineel van Leo Sayer uit 1977. Easy to Love heette dat. Een nummer dat Leo Sayer schreef met Albert Hammond. En dan, hands up, denk je, nee hoor, het is de Vlaamse versie. Dit is Wiltura en Geef me liefde.

Last Chair, een oude madame. Het is zoals je het bekijkt natuurlijk. Ze is onlangs 80 geworden. Wat een kanjer en wat een parcours heeft ze afgelegd. Hè. All or nothing was dat. Het is all geworden voor deze chair. En dan naar Canada. Dit is Alanis Morissette en A Little Bit Ironic.

0: Alanis Morissette, speciaal liedje, dat wel. Heel rustig bij momenten, soms stilte. En dan loeiende gitaren, isn't it ironic? Tijd voor de kindjes. Ja, want dit is een liedje uit de hitparades van tegenwoordig. Een van de toppers. Het nummer is van Alex Warren en heet Fever Dream.
1: How

0: Zondag 21 juni, dan is er feest op het eilandje. En Radio Express is erbij. Van 11 tot 17 uur wordt het Schengenplein de plek voor gezelligheid. Snuister rond op de kunst- en ambachtenmarkt of steek zelf de handen uit de mouwen tijdens een van de vele workshops. Voor de kinderen is er leuke animatie. Team Anders brengt theater tot leven en met een lokale gids ontdek je de buurt zoals je ze nog nooit zag. En er is meer. Kom zeker eens langs de Foodtruck Corner of schuif gezellig aan bij de gratis volkskeuken. Radio Express zorgt de hele dag voor sfeer met muziek en tussen 12 en 15 uur is er een live uitzending vol plezante interviews. Feest op het eilandje, zondag 21 juni van 11 tot 17 uur op het Schengenplein in Antwerpen. Mis het zeker niet.
1: Here comes the music. Hey, Mark.

0: zal je maar meteen vertellen dat ook Bobby Prins dit ooit gezongen heeft. Ja, ja, maar dit was de originele I Fought the Law van de Bobby Fuller Force. Strafverhaal uit de fotografiewereld, want bij de meeste fotowedstrijden zijn scheve kadrages en duimen die per ongeluk in beeld komen meteen een reden voor disqualificatie. Nu, er is een wedstrijd waar het net andersom is. Met slechte foto's kan je winnen en met haar slechte foto's is de 28-jarige Blanche Mortemaret uit Parijs bekroond tot slechtste fotograaf ter wereld. Ja, de Française wint met haar onbestaande fotografietalent 43.000 euro en een reis naar IJsland. Nu, vrienden, ik begrijp dat volledig. Zou er ook iets bestaan, bijvoorbeeld als de slechtste radio-dj ter wereld? Die kan een reis winnen naar Siberië, bijvoorbeeld. Daar zijn we daar ook van af.
1: Amai, amai.
0: Wij gaan naar de jaren 70 reizen. Dat is wat anders met deze hier van Mary McGregor en het mooie Torn Between Two Lovers.

50 jaar intussen. In de tijd van Do You Believe was een jaar 50, neem ik aan. Cher was dat, onze centrale gast hier vandaag in Showtime. Straks gaan we de rust laten terugkeren met een instrumentale uitsmijter. Ik heb een pianoliedje dadelijk van Richard Kleiderman. U kent ongetwijfeld balladepoeg Adeline. Wel, ik ga je straks vertellen wie Adeline eigenlijk is. Of was. Maar eerst een beetje ambiance met Bart Peters en de radio's. Hier is Nono, rien a changé.

0: Die radio's, die konden er nogal eens een lap op geven. Jaar geleden, live vooral heel sterk. Nono, rien a changé. Een nummer van Le Poppy trouwens. Ik heb een uitsmijtertje, dat had ik al verteld. Dat is een pianoliedje van Richard Kleiderman, Ballade pour Adeline. Ja, Richard Kleiderman, om te beginnen, heet niet echt Richard Kleiderman. Hij is geboren als Philippe Paget. Ja, werd ontdekt door het Franse producersduo Olivier Toussaint en Paul de Senneville. En daarvoor combineerde de man nog diverse bandjes als begeleider van onder andere Michel Sardou en Johnny Hallyday. Hij ontleedde de naam Kleiderman aan de naam van zijn overgrootmoeder, die zo heette. Nu, Toussaint en de Senneville hielden in 1975 een auditie om pianist te worden en om pianist te vinden die hun Ballade pour Adeline zou kunnen spelen. Uit 20 kandidaten werd Richard Kleiderman gekozen. En wie is die Adeline nu? Wel, Adeline is de naam van de toen pasgeboren dochter van Paul de Senneville. Dus die Adeline bestaat echt. De single werd al in 1977 uitgebracht, maar stond pas in januari 1979 op 1 in...
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
2: Te weinig ruimte, thuis, in je zaak of tijdens je verhuizing? Met Storos Self-Storage huur je meteen een veilige, verwarmde opslagruimte die maandelijks opzegbaar is. Reserveer supersimpel online en huur de eerste maand aan slechts 1 euro. Boek nu je gratis virtuele rondleiding op storo.be.
3: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Een feestelijk moment voor Beautiful Noise van Neil Diamond. Het was gisteren precies 50 jaar geleden dat de LP uitkwam. En we draaien hem vandaag nog eens met veel plezier aan het begin van een nieuw Antwerps terras. Hele goedemorgen allemaal. Het is weer zaterdag 10 uur geweest en we zijn er weer helemaal klaar voor, het Antwerps terras bij Radio Express. Nu, we hebben het terras maar overdekt vandaag, want na alles wat we over ons heen hebben gekregen de afgelopen week, geen enkel risico vandaag. Het zou wel droog blijven. Het wordt een klein beetje warmer ook al, maar we nemen geen risico, hè, want het wordt een druk aflevering van het Antwerps terras. Er staat hier heel wat te gebeuren. Dit weekend wordt het feest van het sardientje gevierd in Antwerpen. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Het boek Fake Profiel van Luc de Keersmaker, daar heeft Michel een interview mee over gehad. Het retro basket toernooi vindt dit weekend plaats. Voor Lekker Antwerpen trekt Michel naar de Bakery Canteen in de Wilde Zee. En Patrick van Uitsel die heeft het ook weer al over eten deze keer. Over Brusselse en Antwerpse wafels. Dat alles en nog veel meer, want we hebben ook nog jarige en nieuwe singles. Dat wordt het Antwerps terras tot 12 uur.
1: Welkom op het Antwerps terras van Radio Express. Iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander. Radio Express.

0: Altijd een plezant plaatje gevonden deze. Don't Look Back. Peter Tosh en Mick Jagger waren dat. Veel gasten op het Antwerpsterras vandaag. De eerste, dat is Kenny Heijlen. Dat is de organisator van het Retro Basket Toernooi. En Michel van der Auwera, die is er ook komen bij zitten, samen met Kenny.
1: Zaterdag 13 juni, een tijdstip om te noteren in je agenda als je van basket houdt. Want er gaat weer een groot retro toernooi door en daarom zit ik bij Kenny Heijlen. Organisator, ja, het is een beetje uit zijn voegen aan het barsten, hè?
2: Ja, dat klopt. Het is ondertussen al de 9e editie. Dus het is ooit begonnen kleinschalig met een ludiek idee van we gaan eens een leuk toernooi organiseren. En dat was 6 ploegen, dan 12, 16. En nu zit ik ondertussen aan 20 ploegen en ik had zelfs aanvraag tot 24 ploegen. Maar je moet op een gegeven moment wel een lijn trekken dat het voor, op een bepaald moment ook nog haalbaar is om iedereen te laten spelen op eenzelfde dag.
1: Extra large toernooi. Waarom is jouw toernooi zo populair?
2: Ja, het hele gegeven is nog altijd. Het is een leuk weerzien van mensen waar je vroeger mee gespeeld hebt of tegen gespeeld hebt. Dat is ook het hele concept. Hè. Er komen ook altijd heel leuke anekdotes van vroeger. Van weet je nog, we dat deden of we dat gedaan. Dus het is, dat is ook het concept, elkaar terug weerzien. Basket is dan eigenlijk uiteraard wel de bedoeling, maar er komt dan ook natuurlijk een heel lekkere barbecue en een heel leuke party achteraf. Dus het is gewoon eigenlijk, mensen kennen elkaar allemaal van vroeger. Want de basketbalwereld is wel groot, maar op zich kent toch, zeker in het Antwerpse, eigenlijk bijna iedereen.
1: Het is klein begonnen, maar het is uitgegroeid tot een van de grootste van de Benelux, hè?
2: Klopt. Een beetje opzoekwerk gedaan en blijkbaar is het ondertussen het grootste retro-toernooi in de Benelux. Er zijn natuurlijk ook niet zo heel veel van die toernooien, laat staan voor veteranen. Maar inderdaad, het is het grootste. Ik denk, ja, een van de gekendste was vroeger het Geuze-toernooi. Daar heb ik mij ook een beetje op weerspiegeld. Maar ondertussen, ja, zijn we uitgegroeid tot 20 ploegen. En ik had eigenlijk aanvraag tot 24 ploegen. Maar je moet natuurlijk wel een lijn trekken dat je niet tot 12 uur 's nachts nog aan basketten bent. Hè? Dus dat is niet de bedoeling.
1: Er komen ook wel wat bekende namen op af, maar daar gaan we het zo meteen over hebben.

0: Ik zit nog steeds bij Kenny Heijlen van het retro basketbaltoernooi in Kontich, Sint Rita. Ja, ik heb het net gezegd, er komen soms toch wel bekende koppen ook eens mee basketten. Hè?
1: Ja, dat is eigenlijk het grappige. Het is natuurlijk een retro toernooi, dus dat wil zeggen dat je eigenlijk vanaf 35 plus mag deelnemen. Maar de meeste zijn allemaal 40, 50, 60, zelfs 70ers doen er ook mee. En in het begin waren er enkele ploegen die af en toe wel eens een vedet van vroeger hadden. Maar je merkt de laatste jaren dat het echt wel ploegen zijn die worden samengesteld. En eigenlijk zie je allemaal spelers die tot nog de meeste eerste tot vierde nationaal hebben gespeeld. Ja, en bekende namen die al meegedaan hebben zijn bijvoorbeeld een Yves Dupont, speler van de Antwerp Giants vroeger. Senne Geukens heeft al verschillende keren meegedaan. We hebben ook John Heat, een Amerikaanse basketbalspeler, die heeft meegedaan. Ex-internationaal is een volledige ploeg uit Nederland die in Amerika, in Spanje, in Brazilië overal gespeeld hebben. Een damesploeg, Antwerp United bijvoorbeeld, is een damesploeg die bijna uitsluitend uit eerste nationale dames samengesteld is. Dus heel veel bekende mensen elk jaar en het wordt altijd maar groter en groter.
0: Basket staat wel centraal, maar natuurlijk ook het randgegeven. Er is ook eten, drinken, je kan s'avonds mee fuiven.
1: Klopt, het is een lange dag natuurlijk. Hè. De eerste matchen beginnen om 11 uur en de laatste matchen zijn gedaan om 1:30, 6:00. Dus in de dag zelf kan je allemaal gratis toegang komen kijken. Er zullen hamburgers zijn, er zullen hotdogs zijn, er zijn ook s'avonds is er een barbecue. Maar er zijn bijvoorbeeld ook een frietkraam en luxe hamburgers nog vanaf 10 uur. En inderdaad, het houdt niet op bij het eten en het basketten. Het wordt altijd een feestje aangebreid. Ik heb dit jaar zelfs 4 DJ's. En als afsluiter, ook niet te missen, is DJ Frank, toch een heel gekende DJ, die eigenlijk bij ons de afsluit komt doen vanaf 1 uur.
0: Je bent op weg om er een Tomorrowland van de basketbaltoernooien van te maken.
1: Dat is niet echt de bedoeling, maar het is wel leuk. Ja. En kijk, de meeste mensen die houden wel van eten en drinken en een feestje. En zeker basket in het algemeen toekoor. Zijn meestal nog lekkere feestneuzen.
0: De informatie, waar kan je die vinden?
1: Dus het toernooi zelf gaat door op de Kontich Woos Arena in Sint Rita. Dat is in de Rompelei in Kontich. De datum is 13 juni, dus zaterdag 13 juni. Als je graag meer info wilt hebben, dan kan je inderdaad gaan kijken op de Facebookpagina van het retro toernooi. Of je kan gaan kijken op het Instagram toernooi.

Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pool party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.

0: Zaterdagochtend bij Express. Het Antwerps terras draait hier weer op volle toeren. Onder meer met Fairground van Simply Red. In dit programma stellen we ook nieuwe singles voor die je af en toe eens op Radio Express zal kunnen horen. Wel, dit is de nieuwe single van Gunter Neefs. Met een tekst geschreven door zijn zoon Len. Bluf, bluf.
1: Je praat groot, je speelt het hard.

0: Oprecht.
1: Een beetje bijzondere titel, hè? Bluff, Bluff, zo heet hij, de nieuwe single van Gunter Neefs. En die zal je deze zomer nog wel meer horen. Feest van het sardientje. Mijn favoriete vis wordt gevierd dit weekend in Antwerpen. En Michel van Rauwera die praat daarover met een van de organisatoren van het feest, met Catharina. Antwerpen
2: leeft! 12, 13, 14 juni, dat zijn datums die je moet vrijhouden als je van cultuur en gastronomie houdt. Want dan is het feest van de sardine. Ik zit in de Mercado Portugal bij Catharina. Wat gebeurt er allemaal die dagen?
3: Dus wij gaan mensen een beetje sardientjes laten proeven. Zowel in blik als op de barbecue. Het is eigenlijk een beetje een samenbeleving van onze Portugese feesten die deze maand in Portugal te beleven zijn.
2: Ja, juni is een feestmaand in Portugal, hè?
3: Klopt, juni is een volledige feestmaand in Portugal, heel van sinds het noorden tot het zuiden.
2: Maar niet alleen in Portugal, ook de vroegere kolonies, denk ik aan Cabo Verde, dus ja. Brazilië ook.
3: Klopt. Klopt.
2: Daar wordt ook gevierd in juni.
3: Daar wordt ook gevierd in juni. Dus wij hebben eigenlijk, Portugezen hebben eigenlijk een beetje van ons overal gezet. Zeker onze tradities wel.
2: Drie dagen feest. Zondag is een beetje het hoogtepunt, denk ik, met een aantal optredens en dan een aantal proeverijen.
3: Uiteraard. Dus op zondag gaan wij ook concerten hebben eigenlijk. Dus mensen die bij ons komen optreden op het plein zelf. En elke winkeltje of cafeetje zal ook zijn eigen tent hebben. Dus wij zijn daar ook zeker aanwezig.
2: Ja, het Sint-Jansplein is eigenlijk een echt Portugees plein, maar ook Kaapverdië en Brazilië. Hè? Dus
3: ja,
2: in een
3: klopt,
2: grote gemeenschap
3: klopt.
2: Hier.
3: Het is hier een grote gemeenschap. Het eerste grootste gemeenschap, als ik me niet vergis, zijn de Portugezen. En dan zijn de Brazilianen en de Kaapverdiërs allemaal eigenlijk naar hier gekomen ook.
2: Er staat nog wel wat op het programma en over jullie familie is er ook nog wel wat te vertellen. Maar dat gaan we zo meteen doen. Eerst een stukje Portugese muziek.

0: Ik zit nog steeds bij Catharina van de Mercado Portugal. Die winkel of supermarkt heeft eigenlijk wel een bijzondere naam. Hè. Het is voor de Portugezen die heimwee hebben.
1: Ja, klopt. Dus het is eigenlijk ontstaan... Allez, als ik het van het begin moet vertellen... Wij bestaan eigenlijk al 20 jaar... 10 jaar geleden was dat hiernaast, dat wij een klein slagerijtje hadden. Dus wij zijn ook de eerste die eigenlijk een slagerij in Antwerpen, een Portugees slagerij in Antwerpen, hebben opengehad. En dan na 9 jaar verhuisd naar hiernaast. Want het is, wij willen dat de Portugezen hier thuis voelen. Het is eigenlijk een beetje hun thuisland in België brengen. Met onze producten. Ja, wij hebben echt mensen die van Nederland komen, van overal in België, om hier bij ons eigenlijk een beetje zich thuis te kunnen voelen.
0: Hoe noem je dat in Portugees? Huis van heimwee of zoiets?
1: In het Portugees, wij zeggen altijd producten van saudade. Want bij ons saudade betekent gemis. Als we het eigenlijk een beetje als we het moeten vertalen.
0: Jouw familie is ook al een tijdje in Antwerpen, hè?
1: Ja, mijn vader die is 25 jaar geleden naar hier alleen gekomen. Wij waren toen klein en we moesten met ons mama in Portugal blijven. Ten eerste omdat het economisch niet haalbaar was om heel het gezin eigenlijk te komen. Maar het grappige eigenlijk is, mijn vader ging eigenlijk naar Luxemburg. Hij had via een krantartikel gezien dat er uitbeenders gezocht werden voor in Luxemburg. Maar bij toeval was hem dan hier, heeft hem een tussenstop moeten doen. En hij had direct gevoeld dat hier eigenlijk zijn tweede huis zou zijn. Na een jaar zijn wij gekomen.
0: Wie wil feesten, die moet dus vrijhouden van 12 tot en met 14 juni op het Sint-Jansplein. Waar vindt men de informatie over het feest?
1: Bij ons, zeker op onze social media, Facebook, Instagram, wordt via ons gepost. Onze naam opzoeken, Mercado Portugal, zowel op Facebook als Instagram en in de krant.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
4: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
5: Antwerpen smaakt. En dat hoor je bij Michel van der Aura. Elke vrijdag rond 8:10, 13:10 en 17:10 serveert hij in Lekker Antwerpen de lekkerste gesprekken over eten en drinken in de stad. Van culinaire toppers tot verborgen tafeltjes. Van een frisse pint tot een verfijnd gerecht. Alles komt aan bod in Lekker Antwerpen. Iedere vrijdag op Express.

Chrissy Hynde en haar Pretenders met Brass and Pocket. Zometeen onze volgende gast hier op het Antwerps terras. Dat is Luc de Keersmaker. En die heeft een boek geschreven, Fake Profiel. En hij gaat aan Michel van der Aura daar meer over vertellen. Volgende week ook nog een vrij drukke uitzending. Maar daarna valt het allemaal een beetje stil natuurlijk. Dan begint de vakantie. Dan hebben we vooral veel muziek in het Antwerps terras. Want het programma loopt gewoon voort in de zomer. Dan houden we ons vooral bezig met de bekende jarigen natuurlijk. Dat doen we straks trouwens ook. We hebben er een paar op ons lijstje staan. En we hebben ook nog een nieuwe single van Miles Smith die we moeten voorstellen. Dat is allemaal voor straks, hè, voor het tweede deel van dit Antwerps terras. Nu wat zomerse klanken. De Nederlandse Chaplin Band is dat. Il Veliero.

0: Het is misschien herkenbaar. Je hebt een afspraak gemaakt, een date online, en het loopt niet helemaal zoals verwacht. Luc de Keersmaker heeft daar een boek over geschreven. Ik hoop dat het geen autobiografisch boek is.
1: Absoluut niet, Michel. Maar het is wel een heel dramatisch thema dat ik gekozen heb voor mijn nieuwe boek. Fake Profiel heet het. De titel zegt het al. Het is gebaseerd op een waargebeurd feit tijdens de lockdown van 2021. Toen hebben 3 tieners via Grindr, dat is een app voor gays, hebben die een man van een veertiger, een homoseksueel, gelokt naar ergens een afgelegen plaats in Beveren. En dus ze wilden die man vernederen en op zijn knieën dwingen en ook beroven blijkbaar. Maar dat is allemaal misgelopen. Die man verzette zich en ze hebben hem in zijn been gestoken en daarom is die man overleden. Dus dat is wel een heel dramatische afloop geweest.
0: Zijn dat zaken die veel voorkomen, denk je?
1: Wel, in die periode wel. Nu, gelukkig niet altijd met een dodelijke afloop. Maar dat was toen echt een plaag, moet ik zeggen. Want een paar maanden later is een kennis van mij ook op zo'n contact ingegaan via Grindr. Die werd ook door 4 jongeren, door 4 tieners overvallen. Hij heeft zich kunnen verdedigen, hij is kunnen gaan lopen. Maar hij is wel beschoten met een jachtkarabijn met hagel.
0: Het gebeurt steeds meer, hè, dat er zomaar geweld wordt gepleegd, ja, zinloos. Ja.
1: Maar
0: voor
1: dit was
0: niks, eigenlijk.
1: Wel goed voorbereid via die app en zo. En telkens werden die mannen naar afgelegen plaatsen gelokt. En gelukkig, de laatste tijd hoor je er toch wel minder van dat soort geweld dan. Hè? Maar zoals jij zegt, de andere geweld, gaybashing en zo, dat is nog altijd aan de gang.
0: Ja, de criminaliteit online wordt ook steeds groter.
1: Absoluut,
0: en groter.
1: Absoluut, ja.
0: Ja, het is altijd oppassen. Ja. We gaan het zelfs nog wat meer over jouw boek hebben, maar eerst gaan we luisteren naar echte muziek.
1: Oké.

0: Ik zit nog steeds bij Luc de Keerspaker over zijn nieuwe boek Fake Profiel. Ja, het is uiteraard een misdaadroman, neem ik aan. Ja.
1: Ja. Nu, mijn boek is wel fictie. Ik heb die zaak van David Polvliet, waar het op gebaseerd is, wel van in het begin gevolgd. En ik was echt geïntrigeerd om de beweegredenen van die mensen te kennen. Zowel van die jongeren die zoiets doen, maar ook van het slachtoffer. Van hoe kom je erbij om tijdens de lockdown, als er sowieso al geen volk op straat is, van dan nog naar een afgelegen plaats te gaan en daar af te spreken bij mensen die je niet kent. Dus ik heb dat van begin af aan in alle media gevolgd. En dan ben ik in 2023 het boek begonnen. Dus volledig fictie. En ik heb de actie overgeplaatst van Oost-Vlaanderen, van Beveren, naar de provincie Antwerpen, omdat ik dat beter ken. En ook omdat het fictie is, om een beetje de buurt te vermijden, heb ik het dus in de provincie Antwerpen en in de stad Antwerpen gesitueerd.
0: En waar in Antwerpen speelt het
1: wel,
0: zich dan wat af?
1: De doodslag zelf speelt zich af in Kontich. Daar is een natuurgebied, dat heet de Babbelse Bossen. En ik was daar per toeval geweest en toen tijdens die lockdown. En ik dacht van dit zou wel een ideale plek zijn om 's avonds iemand naartoe te lokken. Want dat ligt zo echt vlak bij de spoorweg Antwerpen-Mechelen. En daar komt heel weinig volk, want dat is geen doorgang.
0: Niemand op ideeën brengen, hè?
1: Nee, dat ga ik niet doen, maar oké, het heeft mij wel op het idee gebracht om het daar te situeren. Nu, de rest van de actie, van in het begin weet je al dat er iemand vermoord is. En ik heb als hoofdpersonage een zekere Ben Verbinnen. En dus Ben Verbinnen, die werkt voor Medialandgroep, dat is een fictieve mediagroep. En hij wordt door zijn hoofdredacteur, krijgt hij de opdracht om die zaak verder uit te spitten. En het begint dus allemaal in Antwerpen, meer bepaald aan de Draakplaats, dat u wel kent. En dus,
0: het Roze Huis waarschijnlijk.
1: Het Roze Huis. Ja. Ik heb het in het boek anders genoemd. Ik heb het Regenbooghuis genoemd. En daar komt Ben Verbinnen te weten dat er dus iemand vermoord is op de manier die ik daar straks heb uitgelegd. En hij gaat dus de zaak uitspitten.
0: Het boek wordt uitgegeven door Houten Kids. Ja. Dus ik neem aan dat de mensen best naar die website gaan kijken.
1: Ja, dus als ze meer info willen, ook over de boekvoorstelling en zo, dan kunnen ze gewoon naar houtenkids.be gaan. En daar staat ook een link naar mijn website en zo. Dus daar vind je alle inlichtingen. Dit is

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Als ik naar het nieuws zit te kijken, vraag ik me dat ook altijd af. Why can't we live together? Daarmee zitten we in het tweede deel van het Antwerps Terras. Met nog jarigen, met nog een nieuwe single van Miles Smith straks. En nog met een paar interviews. En Patrick van Oitsel, die komt ook nog langs natuurlijk. En die heeft het deze keer over Brusselse. En natuurlijk ook over Antwerpse wafels.
1: Welkom op het Antwerps Terras van Radio Express. Iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.
2: Radio Express.

In het Antwerpsterras, iedere zaterdag tussen 10 en 12, maken we ook tijd voor de jarigen van de dag. En die van gisteren en die van morgen. Maar we beginnen natuurlijk op de 13e juni. Jean-Marie de Dekker, die hoef ik je niet voor te stellen. Hè. Die wordt er vandaag 74. Goedele Wachters van het VRT-journaal viert haar 51ste verjaardag. En de Nederlandse zanger Henk Wijngaard, de man met de vlam in de pijp, die viert zijn 80ste verjaardag. En vandaag, 13 juni 2026, zou het ook de 80ste verjaardag geweest zijn van Johnny White. Jammer genoeg overleed hij al in 2014. Maar zijn grootste hit, zijn mooiste song, die gaan we op jullie loslaten. Lang.

0: Johnny White, zeer straffe zanger, met zijn meest succesvolle single Verloren Hart, Verloren Droom. Hij is er niet meer, maar hij zou vandaag 80 geworden zijn.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

Flinke portie rock and roll op zaterdagochtend, dat mag al wel eens. Hè. De Stray Cats waren dat en Rock This Town. En ik heb nog meer rock and roll horen, want we hebben nog een jarige. Iemand die gisteren 12 juni er een jaartje mocht bijtellen. Het gaat over Rocky Burnett. Hij werd er gisteren 73. En Rocky Burnett kennen we natuurlijk van deze hit. Tired of Towing the Line.

0: Rocky Burnett, gisteren jarig 73 geworden. En ter gelegenheid daarvan nog eens Tired of Towing the Line. Vorige zondag zijn we met luisteraars van Radio Express en met een aantal medewerkers een stadswandeling gaan doen met dialectgids Patrick van Uitsel. Dat is echt de moeite hoor, als je de stad zo eens op een andere manier wil bekijken en leuke Antwerpse verhalen wil horen, dan moet je zeker eens contact opnemen met Patrick. Dat kan via Melou door het stad, dat kan je overal terugvinden. Patrick die komt ook iedere zaterdag langs hier bij Express en deze keer heeft hij het over wafels. Antwerpen
1: leeft! Dialectgids Patrick van Uitsel van Melou Dordstad vertelt een boeiend en pakkend verhaal over Antwerpen. Hij neemt je mee naar een bijzondere plaats of vertelt over een bijzonder Antwerps figuur.
2: Plezaanse, als gids in een wandeling, dat zijn de mensen, hè? Dat is het publiek. En ik heb het hier al dikwijls gehad, hè, als we urban mythes ontkrachten in Tien en Taander. Maar wat ook altijd plezant is, is het jij met die mensen nu aan mijn vrouwen. En de laatste keer had ik een oud koppeltje.

ventje zei tegen mij, manneke zei hem, het liefste wat ik nog altijd doe met mijn vrouw, hè, dat is een goeie wafel gaan eten. Als hij met goeie vrouw kreeg een fatij en jaren bij ze. Als hij een goeie poeierswakker roept. Jongen, zei hem, weet je wat ik kon doen? Nou, we wandeling, hè, schat. We gaan op een disserij. En dan we geen pluts in, dan zoeken we wel op een ander. Maar we gaan vandaag nog een wafel eten. Dus ik zei hem, maar mag ik naar je zet vragen? Nou, hadden we het er toch over hem. Wafels. Hoe lang keten waren er al in Antwerpen? En godverdomme, jongen, denk, dat is een interessante. Hè? Dus ik kan even aan terugdenken. Ze is gewoon loren in mijn spullen van vroeger. Want je weet, ik ben nog aan de kokschouw geweest. En dat moet je weten. Ik ben er ook van verschoten, want ik wist het niet meer. Wafels, zeker in de vorm van beerwafels. Mannetjes, dat deden wij hier al sinds de middeleeuwen. Nou, diezelfde wafels, die werden beerwafels genoemd. En dat had natuurlijk zijn redenen, want die werden gemokt van de ingrediënten die toen verhaalden waren. En beer, dat verving heel dikwijls water, wat een verspreider van ziekte was, of melk. En dat zorgde er natuurlijk ook voor te gaan razen, want je moet weten, gist in pakjes, dat bestond toen allemaal nog niet. Hè? En dat beslag, dat zag er ook wel een klein beetje anders uit, want dat was een mengsel van meel. En als wij over meel spreken, dan spreken we over spelt, roggen of tarwe. Beer natuurlijk, en vaak aakjes, maar je moet ook weten, mijn schatjes. Beer, toen... In de middeleeuwen, dat is niet langs een tripodon vers van vandaag of een bolletje. Hè? Er zat een pakje minder alcohol in, maar dat was vuile zuriger. En dat zuur bier had natuurlijk een invloed op de smaak. Interessant was wel dat die wafels die reizen, dat beslag. En als ze geen bier gebruikten, gebruikten ze zuurdijzen. Maar dan moesten ze inderdaad natuurlijk smaakmakers gaan toevoegen in dat beslag. En je moet weten, suiker, vergeet dat, hè? Dat was een extreem duur luxe product. Dus die mensen om die wafel wat hartiger... of wellicht zout te maken, moesten die hun ingebroken of spijzerijen dat ze die al hadden. Nou, helemaal beslag al, maar hoe bakten ze nou wafel in de middeleeuwen? Nou, een klein muzikaal onderbreking is, gewoon ik al dat direct vertellen, ze.

Nou, het Waffleizer, gelijk als dat waar dat kopen in de Mediamarkt of in de Krijvel of op de bol.com, nou, dat bestond natuurlijk nog niet. Hè. Maar toch bakte de mensen in beslag tussen twee ijzeren platen, waar er af en toe wel eens een wafelpatroon in kon verzengen worden. Hè, en overhand, hoe handig dat de smid was. En dan had twee handfotos. En dat konden ze dan direct boven een open vuur of in de sink te laden. Nou, die moesten goed ingevet worden. Hè. En dat deden ze niet met buiters, dat deden ze met ruizel. Over ruizel en meteen op de radio alle parkieren gehad. Hè. En waar bakten ze dan die wafels? En wel, dat is eigenlijk simpel. Dat gebeurde toch eens in de open eerd. Of ze deden dat natuurlijk in grotere hoeveelheden dat we over een bakkerijke spreken. Nou, zowel in de vreugde als in de late middeleeuwen, en vooral door die populariteit van het beer dat erin zat, was een wafel een algemeen bekend gerecht dat heel dikwijls weer geiten op braderijen, markten, feesten en voeren. En waar komt dan die naam, dan zijn we toch bezig, wat is dan een Brusselse en een Belgische wafel? Eigenlijk, alle wafels, bekende wafels toch, die profileren hun eigen als Belgische wafels. Die zijn van zijn leven daar in Gent net vuurgesteld. Hè? In 1964, op de wereldtentoonstelling in New York, als Belgian wafel. En daaruit is een oorspronkelijke vorm gemaakt. Maar die spraken eigenlijk over een Brusselse wafel. Want een Brusselse wafel, kennen we allemaal, hè? Dat is dat licht beslag. Goed krokant gebakken, met die vierkantjes in, waar je inderdaad een bloemsuiker en een crème fraîche op spit. Hè? Maar je hebt natuurlijk ook een Loakse wafel. En een Loakse wafel is ook een Belgische wafel. Dat is een vuil zwarter beslag, want dat is een gistijg met perelsuiker. En die is rond of hol van vorm. Hè? Dat is geen rechthoekige gelijk als die Brusselse. En dat zijn natuurlijk ons Belgische wafels. Is er dan een typische Antwerpse wafel? Die is er ook. Maar daarvoor moeten we Desiree de Lul in de Jassenstraat. Daar staat een Antwerpse wafel op de kaart. Ik zou zeggen, laat het niet aan al een hartje komen. Eet vandaag maar een wafel of twee gemuid van mij. En wij horen elkaar de volgende keer terug. Toedeloo!

liedje over de toiletavonturen van George Michael, dat was Outside. Eens even kijken wie er morgen jarig is. Ja, in Amerika, de belangrijkste mens van Amerika. En bij uitbreiding van heel de wereld, dat vindt hij zelf toch waarschijnlijk. Donald Trump is morgen jarig, die wordt er 80. En Steffi Graf, die mag er ook een jaartje bij tellen, wordt er 57. En de man van Culture Club is jarig morgen. Boy George, die wordt er 65.

0: Dance to the Music, Sly and the Family Stone. Straks gaan we de lekkere kant van Antwerpen nog eens even verkennen met Michel van der Aura, onze specialist ter zaken. Er is een nieuwe zaak opengegaan in de Groendalstraat aan de Wilde Zee, Bakery Canteen. Daar kan je een koffietje gaan drinken, je kan er uitgebreid gaan brunchen of na het werk een aperitiefje gaan drinken. Meer daarover dus zometeen hier op het Antwerpsterras.
1: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
2: Antwerpen smaakt en dat hoor je bij Michel van der Aura. Elke vrijdag rond 8 uur 10, 13 uur 10 en 17 uur 10 serveert hij in Lekker Antwerpen de lekkerste gesprekken over eten en drinken in de stad. Van culinaire toppers tot verborgen tafeltjes. Van een frisse pint tot een verfijnd gerecht. Alles komt aan bod in Lekker Antwerpen. Iedere vrijdag op Express.

We draaien hier niet alleen grote klassiekers en topsongs uit de geschiedenis van de popmuziek, maar ook leuke nieuwe singles. En de volgende, die zal je wel regelmatig te horen krijgen op Radio Express de volgende weken. Het is de nieuwe van Miles Smith, man die altijd wel leuke plaatjes maakt. Hold Me in the Dark.

0: Geen menu, maar wel een babbel à la carte. Michel van der Aura praat met een gast uit de Antwerpse culinaire wereld in Lekker Antwerpen.
1: Vandaag ben ik binnengestapt bij Bakery Canteen en ik word meteen goed gezind. Ik ruik vers brood en zoete lekkernijen. Het lijkt me een nieuw concept en daarom zit ik bij Yveke Nouwelaerts.
2: Hallo en alleszins eerst welkom. Hè. We zijn denk ik inderdaad met Bakery Canteen wel wat vernieuwend in die zin dat wij eigenlijk oud en nieuw een beetje willen samenbrengen. We hebben een all-day bakery van 's morgens tot 's avonds, dus we hebben ontbijt. We hebben lunch, maar we hebben ook apéro. En in alles wat we doen, proberen we eigenlijk de kwaliteit van vroeger te brengen. Met de klassiekers, maar altijd met een twist. En dat vinden wij tof.
1: Wat er op de kaart staat, daar gaan we het zo meteen over hebben. Dat wordt hier allemaal vers afgebakken in het brood.
2: Klopt, en verder zelfs, we hebben echt een professionele rijskast. Dus onze pistolets, onze chocoladebroodjes en heel nog wat andere viennoiserie, die worden echt ook overnight gerijst eigenlijk. Dat maakt dat proefje. Hè. Die kwaliteit is toch optimaal. De echte bakkerskunst komt hier ook aan bod.
1: Ja, want je hebt ook verschillende soorten. Ik zie ook zuurdesembrood.
2: We hebben twee soorten baguetten. We hebben een zuurdesembaguet, waar we onze broodjes op maken. Maar we hebben ook de pan de cristal, die ietsje luchtiger is, iets minder hard van korst, maar die heerlijk is voor onze choripan bijvoorbeeld.
1: Pan de cristal, dat is dan Spaans. Ik zie ook focaccia Italiaans. Is het wat mediterraan?
2: Het is eigenlijk een beetje werelds. Wat we proberen te doen, is om de smaken van de wereld ook een stukje binnen te brengen. We blijven bij de klassiekers die iedereen kent, hè, zoals daar is een kip curry bijvoorbeeld. Maar in plaats van een smeersalade gebruiken we dan verse kip, verse appeltjes, sojascheuten, een lekkere currysaus. Altijd verse kruiden vinden we heel belangrijk. En dat geeft zo'n extra touche, sprankeltje in uw mond. En voor de kip curry bijvoorbeeld, die werken we af met vers citroensap. Echt zeer lekker, vind ik zelf.
1: Ik krijg het water al in de mond, maar we gaan zo meteen nog even voortpraten. Er is eerst nu een stukje muziek.

0: zit nog steeds bij Yveske Nouwelaert van Bakery Canteen. Hoe ben je eigenlijk op die idee gekomen?
1: Oh, een goede vraag en dat is eigenlijk een heel lang verhaal. Maar het begint eigenlijk bij een ondernemerskriebel. Ik had echt al een paar jaar het gevoel van, ik wil een beetje loskomen van het corporate wereldje en iets doen voor mezelf. En als er één ding is, denk ik, dat mij en mijn gezin vooral ook typeert, is dat we heel gastvrij zijn, heel graag koken en mensen heel graag verwennen. En dat hebben we proberen te vertalen hier. Ik zeg altijd, als de mensen hier blij buiten gaan, ben ik ook blij. En dat is ook echt zo. En dat is thuis zo, maar dat is evengoed hier zo. En vandaar vond ik het eigenlijk wel leuk om Bakery Canteen te starten, omdat het... Het vertrekt vanuit ambacht, vanuit lekkere producten. Maar we willen kantine, het woord zegt het zelf, eigenlijk ook een plek zijn waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Gezellig samen kunnen zijn, een babbeltje kunnen doen. En dat kan snel en traag. Mensen komen bij ons voor takeaway, heel snel een broodje. Maar evengoed een ontbijtje en wat lekker blijven kletsen onder vriendinnen kan ook. En dat maakt het net zo fijn, vind ik.
0: Je hebt er straks al dat broodje met kip curry aangehaald. Wat staat er nog op het menu?
1: We hebben allerlei lekkere zoetigheden. Bijvoorbeeld ook ons chocoladebroodje tiramisu. Dat is de suggestie die we deze maand serveren. Dat is eigenlijk een chocoladebroodje met een tiramisu crème. Mascarpone crème afgewerkt met cacao poeder. Heel lekker. Ook daar weer dat klein twistje dat erin zit. We hebben koude broodjes. We hebben ook warme broodjes. Bijvoorbeeld de mortadella melt is een van onze toppers. Waarbij dat we mortadella met kaas tussen een kraakverse pistolet serveren. Maar evengoed apéro. Een lekker glaasje prosecco met wat sticks en hummus bijvoorbeeld kan je ook hier krijgen.
0: Wie ondertussen het water in de mond heeft gekregen, waar en wanneer kunnen ze in Bakery Canteen terecht?
1: Wel, wij zijn alle dagen open, dus 7 op 7. In de week van 7:30 tot 7:00 en in het weekend van 8:30 tot 7:00. Zon- en feestdagen ook gewoon open. En je vindt ons in de Groendalstraat nummer 12, dat is in het hartje van de Wilde Zee.
0: Ik kan aannemen dat er ook een website is.
1: Zeer zeker, dus dat is www.bakerycanteen.com. En daar kan je ook ons volledige assortiment vinden.

Vandaag een beetje een kanteldag wat het weer betreft. Niet te warm, niet te koud, niet te nat. Maar de volgende dagen komt de zon er weer door. En vanaf dinsdag is het weer al volop zomer hier in Antwerpen. En daar hoort deze Mysterious Girl van Peter Andre zeker bij. Voor vandaag zit het erop. Pat van Loon die staat hier al te trappelen. Die hoor je zo meteen tussen 12 en 2 weer. Dan is er de Express Jukebox. En tussen 6 en 8 krijg je weer niks anders te horen dan muziek uit de jaren 80. Robbie Williams, die mag hier het licht uit doen. Prettig weekend nog. Tot volgende week.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Zaterdag 13 juni, heel BV-land en bij uitbreiding gans Vlaanderen is nog herstellende van het overlijden en de uitvaarddienst afgelopen week van Margriet Hermans. Dit is jouw zaterdagmiddagblok. Wij blijven bij je tot 2 uur vanmiddag. Welkom bij de Radio van Stad. Boy George en de Culture Club. It's a miracle.

The Queen of Whitehall werd ze ook wel eens genoemd. Dusty Springfield stierf al in 1999 op amper 60-jarige leeftijd. Je hoorde Son of a Preacher Man. Benieuwd hoe het tegenwoordig Walter Grootaars vergaat, want de aandacht rond hem is een beetje verdwenen. In 1978 kende hij met de Kreuners een heel sterk debuut met deze single, nummer 1.

0: Fever Dream, dat was Alex Warren en daarvoor dus die debuutsingle uit 78 van de Kreuners, die heette nummer 1. Het zoete leven, zometeen volgens Ryan Paris.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddy.

0: Dolce Vita daarnet van Ryan Paris. En dit nummer kwam uit het legendarische album Tattoo You. Dat verscheen in 1981 en waaruit ook Start Me Up kwam. Dit was de tweede single uit die langspeler Waiting on a Friend, de Rolling Stones.
1: Dit is

0: 80 is hij ondertussen, de Amerikaanse zanger Chris Montez. We kennen hem van I Know Digas en The More I See You, maar hij brak eerder al door in 1963 met Let's Dance.
1: Rood is allang het rood niet meer, het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv

Caravan of Love in a cappella uitvoering. Dat waren de House Martins. En daarvoor Marco Borsato. Je weet het, de man heeft een hele moeilijke periode achter de rug. Maar hij zal meer dan waarschijnlijk nu zijn carrière wel herlanceren. Rood draaiden we zo net van hem. Deze dame stond onlangs nog in de Roma. Ik heb het dan over Maggie Riley. Every Time We Touch.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractorpooling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractorpooling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoolingzeelen.be.
4: Hallo, ik ben Mark en ik nodig jullie iedere zaterdag tussen 10 en 12 uit op ons Antwerps terras. De interviews van de afgelopen week, het Antwerps verhaaltje van Patrick van Uitsel, de lekker Antwerpen tip van Michel, je hoort ze allemaal nog eens terug, samen met onder meer toffe nieuwe songs en een overzichtje van de jarigen van die dag.
5: De Antwerps terras van Radio Express. Iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

Niet enkel Maggie Reilly stond onlangs nog op de, of in de Roma liever, maar ook deze band, John Watts en zijn Fisher Z, of Fisher Z, zo je wil. Je hoorde het onsterfelijke So Long. Zaterdagmiddag bij de radio van Stad. Eet smakelijk als u aan tafel zit. En over legendarische classics gesproken, dit is er nog zo één. Van de Waterboys, The Hole of the Moon.

Het was een van de laatste hits die ze scoorden, de band Smokey. Het gebeurde in 1978 met Mexican Girl. De leadzanger van de band destijds, Chris Norman, treedt overigens nog altijd solo op met die geweldige successen van Smokey. 1 uur komt zo langzaam maar zeker in zicht. Ik heb nog deze van Kiss, I Was Made For Loving You.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

was even losmaken met The Dire Straits en Twisting by the Pool aan het begin van een nieuw uur express. Dit is deel 2 van het zaterdagmiddagblok. In dit uur hebben we verder muziek van Peter Frampton, Van Morrison, Barry Blue, Ellie Medeiros en nog een heleboel andere artiesten. Dit is een track uit het legendarische album Graceland van niemand minder dan Paul Simon natuurlijk. Een van de singles daaruit is deze Boy in the Bubble.

Zijn meest recente single Wild at Heart komt hier vaak aan bod bij Express, maar wij kozen voor een van zijn classics. Je hoorde het geweldige Cherry Cherry van Neil Diamond.

0: Sulfonic 34-jarig jubileum. Gijke is alweer vertrokken en daarom haalt Alex Callier nog een keer Noémie Wolfs opnieuw bij de band voor een reeks jubileumconcerten. Hooverphonic en Sometimes.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
4: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
5: Een wereld van verhalen.
4: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
5: Summit.
4: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
5: Summit. Een wereld van verhalen.
6: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddies.

jeugdsentiment voor heel wat luisteraars onder ons, ook voor mezelf. The More You Live, The More You Love, vlak af Seagulls waren dat. Peter Frampton heeft begin jaren 70 al wat naam gemaakt als een van de medeoprichters van Humble Pie. Maar als solo-artiest zijn de cijfers die hij kan voorleggen eerder bescheiden. Toch speelt hij op 13 en 14 juni 1975 twee dagen in de Winterland Ballroom. Een tot concertzaal omgebouwde ijsbaan waar telkens een goede 5000 toeschouwers in kunnen. Frampton neemt beide concerten op en gecombineerd met de registratie van nog enkele andere shows vormen die tapes de basis voor Frampton Comes Alive. Een intussen legendarische dubbele liveplaat die tot zijn eigen verbazing het jaar nadien een gigantische bestseller wordt. 51 jaar terug de tijd in met Peter Frampton en Show Me The Way.

Dankzij, en vooral dankzij Show Me The Way, werd Frampton Comes Alive een echte bestseller. Peter Frampton, de plaat werd 51 jaar geleden in Geblik

wondermooi nog steeds. Dit pareltje van Van Morrison, Have I Told You Lately. Na tweeën, dan trekken we de beste en leukste jukebox van Antwerpen weer op gang. Dat is die van Express natuurlijk. En strakjes tussen 6 en 8 draaien we ook weer 2 uur lang 80s classics. Nu eerst René Vroger.

0: Kent u Barry Blue nog? We kunnen heel kort zijn wat de man betreft, want hij scoorde slechts één hit aan het begin van de jaren 70 bij ons met Dancing on a Saturday Night. En van René Vroeger hoorde je daarnet Nobody Else. En wat ben ik blij met deze keuze. De keuze voor Alain Delon en Dalida. Hier is Parole.
1: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
2: Encore des mots, toujours

0: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pool party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Antwerpen smaakt. En dat hoor je bij Michel van der Aura. Elke vrijdag rond 8:10, 13:10 en 17:10 serveert hij in Lekker Antwerpen de lekkerste gesprekken over eten en drinken in stad. Van culinaire toppers tot verborgen tafeltjes. Van een frisse pint tot een verfijnd gerecht. Alles komt aan bod in Lekker Antwerpen. Iedere vrijdag op Express.

Deze Franse zangeres werd geboren in Uruguay en scoorde ooit een zomerhitje bij ons met A Bailar Calypso. Dat was Ellie Medeiros. Daarvoor Parole, Parole van Dalida en Alain Delon. Stoelen en tafels aan de kant nu. Hier zijn ABBA en Lay All Your Love on Me.

je mij vraagt naar mijn favoriete ABBA-nummer, dan zal Lay All Your Love On Me zeker in mijn top 3 terug te vinden zijn. En zo net The Kings met Dandy. Het is tijd om afscheid te nemen. Morgen dan vrolijken Glenn Vellies en Ronald Meivis uw Express zondag op met Op Trot en Witte Nog. Blijf hangen bij Express, blijf luisteren naar ons. Ik ben er zaterdag heel graag weer. Tot dan.

Hey, goedemiddag. In het weekend swingen we van 2 tot 6 op de muziek van de Express Jukebox. Met de beste oldies uit de 60s, 70s, 80s en 90s. Klassiekers en tophits. Iedere zaterdag en zondag op Express.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Day zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
4: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
5: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
6: Een wereld van verhalen.
5: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
6: Summit.
5: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
6: Summit. Een wereld van verhalen.

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe Van Dam.
2: In het voorjaar van 1981 wist Kate Marshall een onverwachte hit te scoren met zijn zelfgeschreven single Only Crying. Het zeg maar breekbare, romantische nummer viel op door zijn melancholische sfeer, gedragen door Marshall's warme stem en een eenvoudige maar effectieve melodie. Only Crying groeide uit tot zijn grootste succes als soloartiest. De single piekte op nummer 12 in Engeland, waar hij zich staande wist te houden tussen veel grote namen uit de vroege 80's. In Nederland bleef het succes uit, maar in Engeland en onder andere Duitsland genoot Marshall al langer enige bekendheid dankzij zijn eerdere werk met de glamrock band Hello. Voordat hij solo ging, maakte Keith namelijk deel uit van Hello, een Britse glamgroep die begin jaren 70 furore maakte. Na zijn split in 1979 begon Marshall aan een solo carrière. Omdat Britse labels hem geen kans gaven, richtte zijn manager het label Arrival Records op, waarop Only Crying werd uitgebracht. Het nummer bezorgde Marshall eindelijk de erkenning die hij solo verdiende.

Zondag 21 juni, dan is er feest op het eilandje. En Radio Express is erbij. Van 11 tot 17 uur wordt het Schengenplein de plek voor gezelligheid. Snuister rond op de kunst- en ambachtenmarkt of steek zelf de handen uit de mouwen tijdens een van de vele workshops. Voor de kinderen is er leuke animatie. Team Anders brengt theater tot leven en met een lokale gids ontdek je de buurt zoals je ze nog nooit zag. En er is meer. Kom zeker eens langs de Foodtruck Corner of schuif gezellig aan bij de gratis volkskeuken. Radio Express zorgt de hele dag voor sfeer met muziek en tussen 12 en 15 uur is er een live uitzending vol plezante interviews. Feest op het eilandje, zondag 21 juni van 11 tot 17 uur op het Schengenplein in Antwerpen. Mis het zeker niet!

0: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hey, goedemiddag. In het weekend swingen we van 2 tot 6 op de muziek van de Express Jukebox. Met de beste oldies uit de 60s, 70s, 80s en 90s. Klassiekers en tophits. Iedere zaterdag en zondag op Express.

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. We grijpen vandaag naar een bijzonder liedje dat uitkwam in oktober 1967. De zanger David McWilliams, van Noord-Ierse afkomst, bracht toen zijn single The Days of Pearly Spencer uit. Een nummer geschreven in de stijl van een documentaire, met David die door een telefoonlijn het refrein zingt en zo een speciaal stemeffect creëerde. Het nummer werd ook door hemzelf geschreven en gaat niet over een dronkaard die er een slechte levensstijl op nahoudt, want dat is wat de meeste luisteraars dachten. Maar waar gaat het dan wel over? David McWilliams beweert dat hij het nummer schreef over een dakloze man uit de achterbuurt van Ballymena, een Noord-Iers stadje. Insiders echter beweren dat hij het nummer schreef over twee dames uit zijn geboorteplaats Belfast. Het nummer is dus nog steeds een beetje in mystiek gehuld, en zo klinkt het ook. David McWilliams zal het helaas niet meer zelf kunnen uitleggen, want hij stierf in 2002 aan een hartaanval en liet 8 kinderen achter. Mike Leander produceerde de song en voegde er een magistraal orkest aan toe. Het was diezelfde Mike die ook de arrangementen regelde voor She's Leaving Home van The Beatles en As Tears Goes By voor Marianne Faithfull. Omdat het plaatje gedraaid werd op de piratenzender Caroline, weigerde de BBC het nummer te programmeren. Daardoor werd het nooit een hit in Engeland of Ierland. In België belandde het liedje wel op een tweede plaats in de hitlijsten. Luistert u mee naar The Days of Pearly Spencer.

0: Hit Story. Het verhaal achter een klassieker met Christophe Van Dam.
1: Het wordt beschouwd als een van de eerste internationale disco-hits en werd geschreven door Sylvia Robinson. Maar dat het een hit werd, is te danken aan zangeres Shirley Mae Goodman. Met haar unieke stemgeluid scoorde ze eerder al als de ene helft van Shirley en Lee. Samen met zanger Leonard Lee. Shirley verhuisde van New Orleans naar Californië, waar ze als sissy-zangeres werkte. Na een korte stop kwam ze in de jaren 70 terug en overtuigde vriendin Sylvia Robinson haar ervan om Shame, Shame, Shame op te nemen. Shirley was niet tuk op disco, maar omdat de basis van Shame, Shame, Shame haar deed denken aan een repetitieve Bo Diddley beat, gaf ze uiteindelijk toe. Het werd overal een hit en stelde Shirley in staat nog een decennium lang verder te werken. In 1994 kreeg ze een hersenbloeding en uiteindelijk overleed ze in 2000.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: Hallo, ik ben Mark en ik nodig jullie iedere zaterdag tussen 10 en 12 uit op ons Antwerps terras. De interviews van de afgelopen week, het Antwerps verhaaltje van Patrick van Uitsel, de lekker Antwerpen tip van Michel, je hoort ze allemaal nog eens terug, samen met onder meer toffe nieuwe songs en een overzichtje van de jarigen van die dag.
4: Op de Antwerps terras van Radio Express. Iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

Het Eurovisie Songfestival. Het heeft ons sinds 1956 tal van hits, bijzondere songs en mooie liedjes opgeleverd. En vandaag pikken we er deze uit voor jullie.

0: Te weinig ruimte, thuis, in je zaak of tijdens je verhuizing? Met Storo Self Storage huur je meteen een veilige, verwarmde opslagruimte die maandelijks opzegbaar is. Reserveer supersimpel online en huur de eerste maand aan slechts 1 euro. Boek nu je gratis virtuele rondleiding op storo.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hey, goedemiddag. In het weekend swingen we van 2 tot 6 op de muziek van de Express Jukebox. Met de beste oldies uit de 60s, 70s, 80s en 90s. Klassiekers en tophits. Iedere zaterdag en zondag op Express.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

0: Hit Story. Het verhaal achter een klassieker met Christophe Van Dam.
1: De Schotse songschrijver Gary Rafferty had er al een heel parcours op zitten voor hij met Baker Street een Europese hit scoorde. Hij had met Billy Connolly, onder de groepsnaam The Humble Bums, een eerste bescheiden hitje met Shoeshine Boy. Maar deed het, na een eerste soloplaat, vooral goed met de groep Steeler's Wheel, waarmee hij in 1972 succes had met Stuck in the Middle with You. Oneenigheid over de te volgen koers leidde echter tot het ontbinden van de groep. En dan was er Baker Street van zijn LP City to City. Die straat in Londen staat immers bekend omwille van het fictieve adres van de al even fictieve Sherlock Holmes. Baker Street 221B. Maar in de song is er van de superdetectieve geen sprake. Hij verwijst Rafferty naar de tijd toen hij in Londen verbleef om zaken rond de split van Steeler's Wheel rond te krijgen. Geen opgewekt thema dus. Baker Street werd vooral bekend door de saxofoonpartijen van Raphael Ravenscroft, die eigenlijk bedoeld waren voor gitarist Hugh Burns, die er die opnamedag echter niet bij was. Een geluk bij een ongeluk dus. Gary Rafferty haalde dat enorme succes niet meer, maar bleef actief tot zijn dood in 2011. Hij werd 63 en overleed aan de gevolgen van een jarenlange alcoholverslaving.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Hallo, ik ben Mark en ik nodig jullie iedere zaterdag tussen 10 en 12 uit op ons Antwerps terras. De interviews van de afgelopen week, het Antwerps verhaaltje van Patrick van Uitsel, de lekker Antwerpen tip van Michel, je hoort ze allemaal nog eens terug, samen met onder meer toffe nieuwe songs en een overzichtje van de jarigen van die dag.
3: Het Antwerps terras van Radio Express. Iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. We stellen alweer een nummer 1 hit uit de jaren 60 aan je voor. Het was dan ook wel een van Ray Charles' kortste songs, maar wat voor een. Hit the Road Jack vond zijn weg naar de top in 1961. Het was niet Ray Charles zelf, maar zijn goede vriend Percy Mayfield die het nummer bedacht. Mayfield was zelf een R&B-zanger die door een auto-ongeluk zwaar verminkt raakte. Hij zou zijn optredens daarop hebben gecanceld en verder door het leven gaan als songwriter. Zo schreef hij heel wat werken die door Ray Charles zullen worden uitgevoerd. Hit the Road Jack was daar een prachtig voorbeeld van. Het was een reactie van Mayfield op een gebroken relatie en het verdriet en de pijn die daarmee gepaard gaan. Hit the Road Jack betekende dat zij wilde dat Jack haar verliet. Percy Mayfield zong het liedje eerst zelf met zijn soulvolle stem, maar het was toch Ray Charles die het nummer tot leven bracht. Ray nam het op samen met Margie Hendrix, de achtergrondzangeres die bij zijn begeleidingsband The Raylettes zong. Hit the Road Jack won hetzelfde jaar dat het uitkwam al een Grammy voor de beste rhythm and blues song. Zo zal dit nummer nog vele prijzen winnen door de jaren heen. Geniet van de song die voor eeuwig aan Ray Charles zal blijven plakken. Dit is Hit the Road Jack.

Hey, goedemiddag. In het weekend swingen we van 2 tot 6 op de muziek van de Express Jukebox. Met de beste oldies uit de 60s, 70s, 80s en 90s. Klassiekers en tophits. Iedere zaterdag en zondag op Express.

Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck & Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck & Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.

0: Hit Story. Het verhaal achter een klassieker met Christophe Van Dam.
1: Toen Foreigner aan een nieuw album werkte, was de producer niet tevreden met een van de songs. Hij vroeg songschrijvers Mick Jones en Ian MacDonald om een nieuw lied. Jones zette zich vervolgens thuis aan de piano en op geen tijd had hij het thema van Cold as Ice, dat hij verder uitwerkte met MacDonald. Het verhaal van het soort meisje dat zonder mededogen breekt met haar geliefde. Verzonnen, zei Jones. Maar wellicht had ik in mijn achterhoofd dat ene schoolmeisje dat mijn hart brak door me zomaar te dumpen. We namen het nummer 's nachts op en toeval of niet, toen we 's ochtends uit de studio kwamen met zanger Lou Gramm, was er net een sneeuwstorm geweest en zeiden ze op de radio ook nog eens dat New York nooit eerder zo'n koude nacht meemaakte. Dat vonden we een goed voorteken. En dat bleek terecht, want het bezorgde Foreigner in 1977 een tijdloze hit.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
4: Een wereld van verhalen.
3: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio. En ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
4: Summit.
3: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
4: Summit. Een wereld van verhalen.
5: Zondag 21 juni, dan is er feest op het eilandje. En Radio Express is erbij. Van 11 tot 17 uur wordt het Schengenplein de plek voor gezelligheid. Snuister rond op de kunst- en ambachtenmarkt of steek zelf de handen uit de mouwen tijdens een van de vele workshops. Voor de kinderen is er leuke animatie. Team Anders brengt theater tot leven en met een lokale gids ontdek je de buurt zoals je ze nog nooit zag. En er is meer. Kom zeker eens langs de Foodtruck Corner of schuif gezellig aan bij de gratis volkskeuken. Radio Express zorgt de hele dag voor sfeer met muziek en tussen 12 en 15 uur is er een live uitzending vol plezante interviews. Feest op het eilandje, zondag 21 juni van 11 tot 17 uur op het Schengenplein in Antwerpen. Mis het zeker niet.

0: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
1: Radio Express, de radio van Stad.
2: Radio Express.
3: Een hele goede avond. Het is 6:00 en dat betekent dat we hier op Radio Express weer eens de jaren 80 induiken. Dat doen we trouwens alle dagen, van maandag tot zondag. 2 uur lang krijg je enkel muziek uit de 80's te horen. Veel plezier!

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pool party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.

0: De geschiedenis van de hits. Geschiedenis van de hits. Met Christophe Van Dam.
1: If You Could Read My Mind uit 1981 van Viola Wills was eigenlijk een bewerking van Gordon Lightfoot's originele versie. Inspiratie voor het nummer haalde Gordon destijds uit zijn echtscheiding toen hij verbleef in een zomerhuisje nabij Toronto. Lightfoot nam het nummer op voor zijn album Sit Down, Young Stranger. Zijn balladversie van If You Could Read My Mind viel in Amerika goed in de smaak. Het behaalde een nummer 5 in de Billboard Hot 100. Maar in Nederland flopte de originele versie. De discoversie van Viola Wills deed het echter stukken beter. Wills was gehuwd en moeder van 6 kids toen Barry White haar in 1965 ontdekte. Zij werd achtergrondzangeres bij onder meer Joe Cocker en Smokey Robinson. Haar doorbraak als solozangeres kwam er eind jaren 70 met een cover van Gonna Get Along Without You Now. De opvolger kwam er een jaartje later, de cover dus van If You Could Read My Mind. Bovendien deden haar dancehits het heel goed in het homocircuit. If You Could Read My Mind werd later ook nog gecoverd door vele artiesten, waaronder Barbara Streisand, Johnny Cash, Olivia Newton-John en Stars on 45.

0: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
1: Een wereld van verhalen.
0: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
1: Summit.
0: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
1: Summit. Een wereld van verhalen.
2: Antwerpen smaakt. En dat hoor je bij Michel van der Aura. Elke vrijdag rond 8:10, 13:10 en 17:10 serveert hij in Lekker Antwerpen de lekkerste gesprekken over eten en drinken in stad. Van culinaire toppers tot verborgen tafeltjes. Van een frisse pint tot een verfijnd gerecht. Alles komt aan bod in Lekker Antwerpen. Iedere vrijdag op Express.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Een hele goede avond, 7 uur ondertussen en we zitten hier bij Express nog volop in de jaren 80. Want iedere dag, van maandag tot zondag, hoor je tussen 6 en 8 niks anders dan muziek uit de 80's. Zet je radio dus maar een beetje luider en swing mee op het beste dat de jaren 80 te bieden hebben.

0: Hallo, ik ben Mark en ik nodig jullie iedere zaterdag tussen 10 en 12 uit op ons Antwerps terras. De interviews van de afgelopen week, het Antwerps verhaaltje van Patrick van Uitsel, de lekker Antwerpen tip van Michel, je hoort ze allemaal nog eens terug, samen met onder meer toffe nieuwe songs en een overzichtje van de jarigen van die dag.
1: Het Antwerps terras van Radio Express. Iedere

Zondag 21 juni, dan is er feest op het eilandje. En Radio Express is erbij. Van 11 tot 17 uur wordt het Schengenplein de plek voor gezelligheid. Snuister rond op de kunst- en ambachtenmarkt of steek zelf de handen uit de mouwen tijdens een van de vele workshops. Voor de kinderen is er leuke animatie. Team Anders brengt theater tot leven en met een lokale gids ontdek je de buurt zoals je ze nog nooit zag. En er is meer. Kom zeker eens langs de Foodtruck Corner of schuif gezellig aan bij de gratis volkskeuken. Radio Express zorgt de hele dag voor sfeer met muziek en tussen 12 en 15 uur is er een live uitzending vol plezante interviews. Feest op het eilandje, zondag 21 juni van 11 tot 17 uur op het Schengenplein in Antwerpen. Mis het zeker niet!

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Zondag 21 juni, dan is er feest op het eilandje. En Radio Express is erbij. Van 11 tot 17 uur wordt het Schengenplein de plek voor gezelligheid. Snuister rond op de kunst- en ambachtenmarkt of steek zelf de handen uit de mouwen tijdens een van de vele workshops. Voor de kinderen is er leuke animatie. Team Anders brengt theater tot leven en met een lokale gids ontdek je de buurt zoals je ze nog nooit zag. En er is meer. Kom zeker eens langs de Foodtruck Corner of schuif gezellig aan bij de gratis volkskeuken. Radio Express zorgt de hele dag voor sfeer met muziek en tussen 12 en 15 uur is er een live uitzending vol plezante interviews. Feest op het eilandje, zondag 21 juni van 11 tot 17 uur op het Schengenplein in Antwerpen. Mis het zeker niet!

0: asbest veilig en professioneel laten verwijderen? Kies voor Credin. Wij bieden hoogwaardige oplossingen voor asbestsanering. Benieuwd naar de mogelijkheden of een vrijblijvende offerte aanvragen? Kijk dan op credin.be. Credin, jouw partner bij asbestsanering.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: van Uitzel, de Lekker Antwerpen tip van Michel. Je hoort ze allemaal nog eens terug, samen met onder meer toffe nieuwe songs en een overzichtje van de jarigen van die dag.
1: Het Antwerps terras van Radio Express. Iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Zondag 21 juni, dan is er feest op het eilandje. En Radio Express is erbij. Van 11 tot 17 uur wordt het Schengenplein de plek voor gezelligheid. Snuister rond op de kunst- en ambachtenmarkt of steek zelf de handen uit de mouwen tijdens een van de vele workshops. Voor de kinderen is er leuke animatie. Team Anders brengt theater tot leven en met een lokale gids ontdek je de buurt zoals je ze nog nooit zag. En er is meer. Kom zeker eens langs de Foodtruck Corner of schuif gezellig aan bij de gratis volkskeuken. Radio Express zorgt de hele dag voor sfeer met muziek en tussen 12 en 15 uur is er een live uitzending vol plezante interviews. Feest op het eilandje, zondag 21 juni van 11 tot 17 uur op het Schengenplein in Antwerpen. Mis het zeker niet!

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be. Radio.

zondag 21 juni, dan is er feest op het eilandje. En Radio Express is erbij. Van 11 tot 17 uur wordt het Schengenplein de plek voor gezelligheid. Snuister rond op de kunst- en ambachtenmarkt of steek zelf de handen uit de mouwen tijdens een van de vele workshops. Voor de kinderen is er leuke animatie. Team Anders brengt theater tot leven en met een lokale gids ontdek je de buurt zoals je ze nog nooit zag. En er is meer. Kom zeker eens langs de Foodtruck Corner of schuif gezellig aan bij de gratis volkskeuken. Radio Express zorgt de hele dag voor sfeer met muziek en tussen 12 en 15 uur is er een live-uitzending vol plezante interviews. Feest op het eilandje, zondag 21 juni van 11 tot 17 uur op het Schengenplein in Antwerpen. Mis het zeker niet!

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Te weinig ruimte? Thuis, in je zaak of tijdens je verhuizing? Met Storo Self Storage huur je meteen een veilige, verwarmde opslagruimte die maandelijks opzegbaar is. Reserveer supersimpel online en huur de eerste maand aan slechts €1. Boek nu je gratis virtuele rondleiding op storo.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en Radio Express.be.

Zondag 21 juni, dan is er feest op het eilandje. En Radio Express is erbij. Van 11 tot 17 uur wordt het Schengenplein de plek voor gezelligheid. Snuist er rond op de kunst- en ambachtenmarkt of steek zelf de handen uit de mouwen tijdens een van de vele workshops. Voor de kinderen is er leuke animatie. Team Anders brengt theater tot leven en met een lokale gids ontdek je de buurt zoals je ze nog nooit zag. En er is meer. Kom zeker eens langs de Foodtruck Corner of schuif gezellig aan bij de gratis volkskeuken. Radio Express zorgt de hele dag voor sfeer met muziek en tussen 12 en 15 uur is er een live uitzending vol plezante interviews. Feest op het eilandje, zondag 21 juni van 11 tot 17 uur op het Schengenplein in Antwerpen. Mis het zeker niet!

0: grote klassiekers en songs die je al lang niet meer gehoord hebt. Dit is Express.
1: One side of me is warm and quiet.

0: Je asbest veilig en professioneel laten verwijderen? Kies voor Credium. Wij bieden hoogwaardige oplossingen voor asbestsanering. Benieuwd naar de mogelijkheden of een vrijblijvende offerte aanvragen? Kijk dan op credium.be. Credium, jouw partner bij asbestsanering.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
2: Radio Express, de radio van stad.
3: Simba! Nossa!